Excelsior's dus in elk geval voor één dag de koploper. Later dit weekend spelen de andere clubs. Landskampioen PSV speelt de komende avond bijvoorbeeld tegen Fortuna Sittard. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Overdag zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. Kink.

Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. King.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het blussen van de brand in Rotterdam gaat volgens regiozender Rijnmond nog de hele nacht duren. Er staat een berg afval in brand en dat zorgt voor veel rook en stank. De lucht is ook te ruiken in plaatsen onder Rotterdam, zoals Spijkenisse en Hoogvliet. Vlak bij de brand staat een gloednieuw attractiepark, dat zou geen gevaar lopen. De politie heeft 6 mensen aangehouden na een grote inval in de Haagse wijk Duindorp. In een woning werd een grote hoeveelheid drugs gevonden, die zijn in beslag genomen en vernietigd. De inval trok veel bekijks. De wijk stond vol met extra beveiliging, zwaar bewapende agenten, politieauto's en de ME. In Oekraïne zijn doden gevallen bij een aanval van de Russen. Volgens de Oekraïners zijn in de buurt van de hoofdstad Kiev 2 volwassenen en een kind om het leven gekomen. Ook zijn allerlei huizen beschadigd door vallende brokstukken. Of het gaat om een aanval met raketten of drones is nog niet bekend. En tennisser Botik van der Zandschulp is op het toernooi in het Canadese Montreal weer een ronde verder. Hij versloeg in de derde ronde zijn tegenstander uit Polen. Eerder schakelde hij de Russische tennisstopper Daniel Medvedev uit. Een talent Griekspoor is ook door na winst op een Italiaan. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een woning in de wijk Eskamp. Volgens Regio 15 is de dader er in een auto vandoor gegaan. Hij of zij zou nog niet zijn gepakt. In Rotterdam staat al sinds gisteravond een grote berg afval in brand. Er is veel rook en daar is voor gewaarschuwd met een NL-alert. Er zijn ook meldingen van stankoverlast. Niet alleen in Rotterdam zelf, maar ook in plaatsen als Barendrecht en Spijkenisse. De brandende afvalberg staat op het terrein van een recyclingbedrijf. Inwoners van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opgeschrikt door een serie explosies. Volgens de Oekraïners gaat het om een raketaanval van de Russen. Over slachtoffers zijn geval is niet bekend. Eerder in de nacht werd een voorstad van Kiev aangevallen. Daarbij zouden 3 mensen om het leven zijn gekomen. En warm weer blijkt goed voor de portemonnee. Volgens ABN AMRO geven Nederlanders tijdens een hittegolf ongeveer 4% minder geld uit. Vooral het verschil tussen gemeenten valt op. Op het platteland blijven mensen goedkoop thuis, terwijl er in de steden juist steeds vaker verkoeling wordt gezocht op het terras. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In en rond Den Haag wordt gezocht naar de dader van een dodelijke schietpartij. Dat gebeurde in een woning in de wijk Eskamp. De verdachte is volgens regio 15 gevlucht in een auto. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wie het slachtoffer is. Een brandende berg afval in Rotterdam zorgt voor stankoverlast. Er komen meldingen uit plaatsen als Barendrecht, Spijkenisse en de Hoekse Waard. Het vuur op het terrein van een recyclingbedrijf ontstond gisteravond en is nog altijd niet onder controle. Bij de brand raakte niemand gewond. Spanje en Italië liggen elkaar dwars. De Spanjaarden komen met grenscontroles voor reizigers uit Italië. Andersom doet Italië dat ook. Zij begonnen met grenscontroles vanwege de migrantenbestorming van Ceuta. Een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De Italianen zijn nu bang dat de migranten via Ceuta massaal doorreizen naar Europa. En Rusland heeft opnieuw raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. In een voorstad zouden daarbij 3 doden zijn gevallen, onder wie een kind. Ook zijn er huizen beschadigd en brak op meerdere plekken brand uit. De Russen hebben de aanvallen opgevoerd, nu ze weten dat Oekraïne een tekort heeft aan luchtafweer. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden.
1: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

cause hopeless into a false.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Er is veel rook en stankoverlast en omliggende wegen en de Maastunnels zijn dicht. Bij de brand raakte niemand gewond. In Den Haag is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een woning in de wijk Eskamp. Het slachtoffer zou een vrouw zijn. Verder is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De dader is er volgens nieuwssite Regio 15 vandoor gegaan in een auto. Hij of zij is nog niet opgepakt. Nederlanders houden op hete dagen de hand op de knip. Tijdens de hittegolf van juni gaven we 4% minder uit dan normaal, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Komt vooral doordat inwoners van plattelandsgemeenten massaal thuis blijven. In de grote steden zoeken mensen op hete dagen verkoeling op een terras. En de bal rolt weer in de eredivisie, maar het gepromoveerde Cambuur had zich de eerste wedstrijd anders voorgesteld. Thuis verloren ze met 4-0 van Excelsior. Later dit weekend komen de andere clubs in actie. Vanavond bijvoorbeeld speelt landskampioen PSV in eigen huis tegen Fortuna Sittard. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aardig warm. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

King Rock Radio.

Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: chauffeur met de Uber, ook al heeft hij een slecht humeur. Een
1: praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren.
2: De maatschappij, dat ben jij.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes, voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid is de brandweer nog druk met een grote brand in een recyclingbedrijf. Met graafmachines worden steeds hoopjes puin uit elkaar gehaald en geblust. Er is veel rook en die geeft ook stankoverlast, onder meer in Spijkenisse en Hoogvliet. Door de rook was de Maastunnel uren dicht, maar die is nu weer open. In de Haagse wijk Eskamp is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een huis. Het slachtoffer zou een vrouw zijn, maar veel meer is nog niet duidelijk. De dader ging er volgens regionale media vandoor in een auto. In Tilburg werd een man neergestoken toen hij twee fietsendieven betrapte. Hij ligt in het ziekenhuis. Nederlanders geven als het heet is minder uit. Onderzoek laat volgens het AD zien dat tijdens de hittegolf in juni vooral mensen op het platteland thuis bleven. Tegelijk trokken in de steden mensen naar de horeca om verkoeling te zoeken. Uiteindelijk bleek het, toen het weer koeler werd, dat er gemiddeld 4% minder geld was uitgegeven. En de Eredivisie is weer begonnen, maar voor Cambuur was de start na hun promotie niet best. De Friese verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Vandaag zijn er 4 wedstrijden. Daarin komt landskampioen PSV in actie. En ook ADO Den Haag en Willem II, die naar de Eredivisie zijn gepromoveerd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat sluierwolken en weinig wind. Temperatuur 23 tot 28 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Marco van Hier.
8: Hey, goedemorgen. AC/DC staat voor je klaar. Lekker wakker worden eerst met Paramore. Dit is Misery Business. Kink.

0: Als een kind zo gelukkig. Ik was even kwijtgeraakt hoor, bij de plaat IBM, heel eerlijk. Die plaat van 4 jaar geleden, weet je wel, die elektronische uitstap. Beetje zwaarmoedige plaat. Maar dat is nu anders. Vorig jaar kwamen ze lekker in de zomer bij elkaar, lekker samen spelen en naar elkaar luisteren. Net zoals vroeger. En ze maken ook weer een beetje het geluid net zoals vroeger. En heel eerlijk, het maakt mij echt een gelukkig mens. Je hoorde Editors The Rush.
1: De zomer van Kink.
0: Komt te staan trouwens op de nieuwe plaat. Hè? Die komt eraan 30 oktober aanstaande Surface Echo and Sound. En die gaan ze dan waarschijnlijk ook integraal, of in ieder geval een deel daarvan, spelen op 18 feb. Want dan staan ze in de Ziggo volgend jaar dus, de Editors. En daarmee van harte welkom. Goedemorgen, dit is het weekend van Kink. Geen Lars, we zitten midden in de zomerprogrammering. Maar dat betekent niet dat je natuurlijk gewoon niet wakker moet worden, hè? Ja, kom maar wakker worden. Als dat nog niet is gelukt nu. Het is al 13:07, kom op nou. En dat is gelukt met Marijn, hoor, want die rijdt op de A1. Die komt net teruggereden uit Polen. Goedemorgen Marijn, welkom terug. Mijn naam is Marco, vandaag ben ik bij je tot 11 uur. Ik ben niet alleen, want ik heb mijn hond meegenomen, Blikkie. Die ligt hier naast me. En daarover gesproken, als jij eens nadenkt bij jezelf, ben je meer een honden- of een kattenmens? Ik ben even nieuwsgierig hoe dat bij je zit. Laat het vooral even weten, want die informatie die heb ik straks nodig. Ga ik uitleggen. Vandaag onder andere kaarten te winnen voor het festival waar onder andere de Cooks, Circa Waves en Ist Ist staan. Dus sluit lekker aan, houd het goed in de gaten. Dan ben je er misschien ook bij. Zo meteen de Strokes, Bad Decisions, maar eerst Depeche Mode, I Feel You. Goedemorgen.

Goedemorgen, van harte welkom. Dit is de zaterdagochtend van Kink. Je zit er midden in de zomer van 2026. Maar ook midden in de zoektocht naar of we hier te maken hebben met meer hondenliefhebbers of kattenliefhebbers. Laat me even weten via de Kink-app hoe jij erbij staat. Dit is Buffalo Tam.

De zomer van 2026 bezongen door Buffalo Tom. Ruben stuurt een bericht. Hey Marco, ik hou niet zo heel erg van katten, want eigenlijk heb je geen reet aan ze. Marco N. Of Markoen. Is het daar niet mee eens? Katten natuurlijk, zegt hij. En Marie die heeft wat moeite om te kiezen, want zij zegt ja, beide eigenlijk. Maar ik ben toch wel het meeste een konijnenmens. En de Norbert vind ik er ook bij als zijnde een hondenmens. Hoe zit het bij jou? Waar gaat jouw voorkeur uit? Het is vandaag Internationale Kattendag. Nou, zou ik zo meteen de President of the USA kunnen opzetten, namelijk deze, Kitty.

0: dat dit.
1: Zo. Zo.
0: Dat. Zo, dat gaat lekker hier. De hele boel slaat eruit. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is, dat zou ik dus kunnen doen zometeen. Maar dat ligt er wel een beetje aan of we voldoende kattenliefhebbers hier hebben onder de medekinkers. Ik ga even een soort van turf dingetje doen. En zoveel mogelijk kattenliefhebbers turven en hondenliefhebbers. En als uiteindelijk toch het grootste aandeel een hondenliefhebber is, dan draai ik straks deze. Florence and the Machine, The Dog Days Are Over, maar dat is dan niet het geval. Dus laat even weten via de kink waar jouw voorkeur naar uitgaat. Ben je een hondenmens of een kattenmens? Ik zie al heel wat foto's binnenkomen. Grappig genoeg wel, er zijn heel weinig foto's met een kat. En dat komt waarschijnlijk omdat die beesten gewoon heel moeilijk op je schoot krijgen zijn, toch? Bij honden gaat dat een stuk makkelijker. Laat even weten hoe het ervoor staat en dan hoor je over een minuut of 10 wat uiteindelijk de einduitslag is en of je dan Presidents of the United States gaat horen, Kitty, of Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Higby, die lijkt van geen van beide te houden. Nothing hoor je zo meteen op Kink.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: Dit is Kink met de Killers, Mr. Brightside. En dat is precies, eigenlijk is het Mrs. Brightside, want Nienke bekijkt het ook van de Brightside.
1: De zomer van Kink.
0: Zij zeggen namelijk allebei, Yuki de hond en Muisje de poes, echt waar. Ik wil ze allebei niet meer kwijt, maar ik ben eigenlijk wel iets meer gehecht aan Yuki. Dus blijkt hier dan toch dat Yuki de hond is. Dus is eigenlijk Nienke wat meer een hondenmens. Lucas die stuurt een foto van Kat Wurmpje met de tekst... Ik ben vrij lui, allang blij dat ik hem niet hoef uit te laten. En dus geef mij maar een kat. Mocht je nou net inschakelen, van harte welkom. Goedemorgen, dit is Kink. Ik ben Marco en ik ben aan het zoeken of we hier te maken hebben met meer hondenmensen of kattenmensen. Want vandaag internationale dag van de katten. Nou, kan ik daarom zo meteen een liedje draaien over katten? Bijvoorbeeld deze van Presidents of the USA. Kitty, won't you come inside? Maar dat doe ik alleen maar als ik genoeg kattenliefhebbers heb. Anders ga ik namelijk deze opzetten. Een liedje over een hond. Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Als ik even kijk naar Jelle. Jelle, volgens mij ben jij redelijk uitgesproken, hè? Hallo Jelle.
2: Ja.
0: Ben je daar?
2: Ja, goedemorgen.
0: Ah, hey, goedemorgen. Is het, wat is het voor jou?
2: Ik ben absoluut een kattenmens.
0: Waarom is dat?
2: Nou, ik heb zelf een hele lieve kat en mijn vriendin heeft twee katten. En eigenlijk de buurtkatten die komen ook altijd naar me toe lopen. Die aai ik ook altijd. Ik ben echt helemaal kattenmens.
0: Maar ben je dan ook daarmee per definitie tegen honden? Of vind je dat dan ook nog wel acceptabel?
2: Nee.
0: Het is alleen gewoon niet echt je ding.
2: Nee, ja, weet je, ik vind honden eigenlijk, ze komen altijd een beetje dom over. Je moet ze een beetje uitlaten en zo. En ik vind ze wel lief hoor, maar ze kunnen er ook niks aan doen. Maar ja, ik vind katten toch wat liever.
0: Ja, ik denk dat je nu echt meteen een heleboel mensen tegen je in het harnas jaagt.
2: Ja, nou ja, dat is dan maar zo, hè. Voorkeuren.
0: Ja, precies. Ja. Is ook zo. Misschien, Wouter, wat vind jij ervan? Hallo, Wouter. Oh, Wouter, die heeft al de moed opgegeven volgens mij, Jelle. Ik denk dat je hem zo bang hebt gemaakt dat hij dacht, nou, laat maar zitten, ik ga het niet meer doen. Hallo Wouter.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, daar ben je. Hey, heb je gehoord wat Jelle net zei?
3: Ja, dat heb ik zeker gehoord, ja.
0: Oh, vertel.
3: Ja, ik ben echt een hondenmens.
0: Aha.
3: Dus wat dat betreft staan we lekker tegenover elkaar, maar misschien in de muziekkeuze wel niet.
0: Wat is dan jouw verweer, beter gezegd, richting Jelle? Als je nu Jelle voor je neus zou hebben staan en hem zou moeten overtuigen van... joh, leuk die katten, maar hond is echt absoluut een aanrader. Is veel leuker dan een kat. Wat zou je dan tegen hem zeggen?
3: Ja, dan zou ik zeggen dat het juist heel erg leuk is om met een hond te gaan wandelen. Maar ik had jou natuurlijk stiekem al verteld dat mijn hond er nu niet bij is.
0: Ja, dus je bent gaan wandelen, je bent alleen je hond vergeten.
3: Ja,
0: oké, okay, nou, ik ga... Dankjewel Jelle, dankjewel Wouter. Ik ben even de boel bij elkaar aan het optellen. En ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Heel eerlijk. Ik heb zelf ook mijn hond meegenomen. Ik ben een groot hondenliefhebber, dus ik ben daarmee redelijk uitgesproken. Maar, als ik dan toch de balans moet opmaken... Jelle. Goed nieuws voor je. Het is overduidelijk katten geworden. Of tenminste overduidelijk een paar stemmen meer. Vandaag internationale dag van de katten. Met daarom nu de President of the USA. Kitty, kitty, kitty. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.

Internationale kattendag vandaag. We hebben er net iets meer vandaag. Kattenliefhebbers dan honden. Van Moritz weet ik niet zo goed wat ik ervan moet denken. Hij schrijft... Hey Marco, ik hou van poesjes. Knipoog.

0: We hebben je gewaarschuwd, hè? Future Icon hier op Kink, Florence Road. En och, wat is dit een supergoed liedje. 7563 op Kink.
1: Kink bandshirt verzoek.
0: Big Splinter nieuwe muziek.
1: Bijdraagt, bijdraaien.
0: Ja, het bandshirt verzoek. Ik heb zelf vandaag, mocht je me volgen op Instagram, ik heb mijn Foo Fighters shirt aangetrokken. Welke heb jij? Een shirt van een band. Welke heb je in je kast? Of misschien heb je zelfs aan. Stuur even een foto door via de Kink app. Dan heb ik zo meteen over een minuutje of 25, 30... misschien iets leuks in ruil daarvoor. Laat het even weten. Ik heb sowieso muziek voor je van Placebo.

0: na het nieuws van 8.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in Rotterdam-Zuid is onder controle. Die brak gisteravond uit in een recyclingbedrijf en zorgde voor veel rook. Daardoor was de Maastunnel uren dicht, maar die is weer open. Er kwamen ook meldingen binnen over een flinke stank, onder meer uit Spijkenisse en Hoogvliet. De brandweer is nog aan het nablussen. De politie is nog op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij in de Haagse wijk Eskamp. De man of vrouw vlucht in een auto. Kenteken is bekend, maar de politie heeft de auto nog niet gespot. In Tilburg raakte een man gewond toen hij werd gestoken door 2 fietsendieven die hij had betrapt. Die wisten weg te komen. Nederlanders houden de hand op de knip tijdens extreme hitte. ABN AMRO zag dat toen in juni code rood gold, schrijft het AD. Vooral op het platteland bleven mensen binnen. In de steden gingen mensen naar terrassen en gaven daar geld uit. Al met al werd 4% minder uitgegeven dan normaal. En Zandvoort heeft over 2 weken voor het laatst de Formule 1 in huis. Maar het positieve effect zal nog jaren merkbaar zijn. Dat denken de ondernemers daar. De race was volgens hen een geweldige marketingmachine en die stopt niet zomaar ineens. Zo blijft het circuit ook met veel andere races mensen trekken.
12: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Marco van Hierden.
0: Met zometeen de dochter van Violet Grohl. Eerst Placebo, Pure Morning. Goedemorgen. Kink.

0: Something good can work. Jazeker. In dit geval een foto van jezelf.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt. Wij draaien.
0: Goedemorgen, van harte welkom. Mijn naam is Marco. Dit is Kink. Het muzikale ontbijt van de vroege ochtend. Het is 9:09. Ik heb net zelf even een croissant hamkaas weg weten te kauwen. Als je nu aan het ontbijt zit, van harte welkom. Eet smakelijk. Dit is de muzikale variant daarvan. Geen Lars, want we zitten midden in de zomerprogrammering en daarom ben ik er vandaag tot 11 uur. En we zijn natuurlijk al wekenlang bezig met het verzamelen van bandshirtfoto's. Speciaal voor de gelegenheid heb ik er zelf ook even eentje aangetrokken van de Foo Fighters. Gekregen van mijn zoon tijdens Pinkpop. Tijdens het optreden notabene. Dat is echt heel mooi. Hey, als jij nu nog in je pyjama zit, trek dan even die pyjama uit en trek even jouw favoriete bandshirt aan. En dan fotootje maken, deze kant op sturen. Dan krijg je van mij zo meteen het originele zwarte Kink t-shirt. Ongedragen, denk ik. En draai ik ook meteen even een track van de band die op jouw shirt staat. Ik zag dat er nog geen foto voorbij is gekomen waarop iemand een shirt van 21 Pilots draagt. Misschien komt die zo meteen nog wel, maar in ieder geval muziek. Next semester hoor je zo meteen. Eerst de Nike Tune van 1992, namelijk John Lennon. Dit is Instant Karma.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: in of doneer.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AHA Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AHA Greenfields Beef Burgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: ben net even geweest googlen naar een t-shirt van Leap, L-E-A-P. Dan kom ik in eerste instantie uit bij bol.com. Die heeft het over een wit shirt en daar staat Leap and Fly op. Nou, dat zal dan niks te maken hebben met de band. De tweede hit die ik zie, dat is een post van de band zelf. En die schrijven: Tour t-shirts have landed, we didn't make it in time. So, before our tour, it's not possible. So, if you want our shirts, then you need to visit only our merch desk. Ja, dus als je een t-shirt zou willen hebben van de band Leap, dan moet je dus naar een van hun shows. Nou, aankomende donderdag staan ze op Siget. Op het Siget Festival. En als dat niet uitkomt, de dag daarna staan ze op het Grape Zoo Festival in Slowakije. Dus kun je daar terecht. Goedemorgen, van harte welkom. Dit is Kink. Ik zie de zonnestralen inmiddels door de kleine raampjes van de Kink-kelder naar binnen scheiden in de studio in. Vandaag is het gelukkig hebben we te maken met weinig wind. Het wordt een graadje of 22 in het noorden. Zuidoosten daarentegen gaat het kwik iets omhoog richting de 25 graden. En aan de kust natuurlijk vaak wat meer wind. En dus een paar graadjes lager. Ik kijk even in de inbox en daar zie ik onder andere een bericht van Jochem binnenkomen.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Hij heeft een t-shirt gekocht van Metallica. Die heeft hij gekocht bij de Hennis & Mauritz. En die is gesigneerd door niemand minder dan de zanger van Freddy Mercury. Wie kent hem niet? Bert die stuurt me een foto waarin hij zichzelf heeft gehezen in een t-shirt waarvan ik tot dusver nog geen tweede heb gezien. Dus ik ga hem even bellen. Ik weet, het is 9:11. Misschien nog een tikkeltje vroeg, Bert, maar... Ik heb iets leuks voor je. Namelijk aan de linkerkant heb ik een echt een gitzwart origineel Kink t-shirt liggen. Oh, ik weet niet wat dat was, Bert, maar volgens mij ging dat niet goed.
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Dan doe ik het zelf wel even. Bert die stuurde mij een foto van The Frames. En dat is natuurlijk een veelbesproken band... Helaas vorige week woensdag Glenn Hansard, de zanger van de band... veel te vroeg overleden door een motorongeluk, 56 jaar. Laat notabene een zoon van 3 achter, echt vreselijk. Afgelopen dinsdag was de uitvaart in het St. Patrick's Cathedral. Daar was onder andere Bono bij. Die heeft nog een gedicht voorgedragen, Beautiful Day. En die verder heeft nog een nummer gezongen, The Song of Good Hope. En als je de Frames / Glenn Hansard niet kent... hij speelde onder andere in de film Once. Daar heeft hij een prachtig liedje voor gemaakt, Falling Slowly. Daar wonnen ze een Oscar mee. Maar misschien nog wel mooier is het album The Cost. Die kwam uit in 2006. Ik weet nog goed dat ik hem voor het eerst in de cd-speler stopte. Maar man, wat een goede plaat is dat. En Bert die heeft dus een t-shirt aan van de Frames. Nou Bert, je bent er weliswaar niet, maar mocht je toch luisteren... goed nieuws, want je krijgt van ons het originele... gitzwarte, ongedragen, dus geurvrije t-shirt van Kink. En het wordt ook tijd ook om eens even iets te draaien van de Frames. Vreselijke gebeurtenissen, maar gelukkig hebben we de muziek nog. Dit is de zaterdagochtend van Kink met Revelate.

Nicky stuurt hi-fi in de frames op Kink. En dat dankzij Bert Revelate hoorde je. En Tara stuurt, hey, ben ik te laat voor het Kink-t-shirt? Ze stuurt het samen met een foto van haar en gehesen in een shirt van Stone Sour. Ja, maar blijf ze vooral doorsturen, want Larissa straks na 11 uur is er. En heeft ook een shirt voor je liggen. Zometeen Yard Act, eerst de Wombats.

De zonnige zaterdagochtend, 8 augustus 2026. De zon begint echt spontaan net even iets harder te schijnen bij deze van Yardtax, New Beginnings. Dat geldt trouwens ook voor Appie, hè? De New Beginnings. En misschien dus ook wel voor jou, want ik begreep dat de koopzegel duurder wordt. En dat je dus nu voor elke euro die je uitgeeft, krijg je dan bij Appie 1 zegel. En volgende maand is een zegel dan pas vanaf 2 euro. Ik heb echt werkelijk geen idee wat je dan met die zegels kunt. Ik spaar nooit iets. De enige zegel die ik onlangs nog zag, of beter gezegd hoorde, dat was The Man Himself met Kiss From A Rose. Volgens mij komt die plaat uit 1994. En een jaar eerder kwam deze plaat uit. Zo'n liedje waarvan je eigenlijk weet, nee, ik ga niet meezingen. Ik doe het gewoon een keer niet. Maar binnen nu en een minuut, anderhalf minuut, zit je er middenin. Goedemorgen, dit is Kink met 4 Non Blondes. What's up?

0: Zo meteen over een uur en een half uur hebben we kaarten voor je voor het Nirvana Tuinfeest. Dat is volgende week met onder andere de Cooks en Ist Ist. Hou het even goed in de gaten. En zometeen muziek van Green Day. En wat dacht je van Florence and the Machine? Je hoort ze zo meteen op Kink.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
12: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een achtervolging. Die was volgens AT5 na alweer een inbraak bij een brandweerkazerne. Dit keer in Aalsmeer. Verdachten lieten de auto op een bepaald moment achter en sprongen in het water. Daar kregen agenten ze te pakken. De auto is in beslag genomen. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos wordt nog nageblust na de brand in een afvalrecyclingbedrijf gisteravond. Vuur is wel onder controle, zegt de veiligheidsregio. Er kwam veel rook vrij en daarom was de Maastunnel uren dicht. Hing ook een flinke stank die ver in de omgeving te ruiken was. Er kwamen veel meldingen over binnen. Zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro in het oosten van het land. Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarbij kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En Zandvoort is na dit jaar verdwenen van de Formule 1-kalender, maar de badplaats denkt nog jaren van de effecten te kunnen profiteren. Ondernemers denken dat mensen graag blijven komen en dat de horeca prima blijft draaien. En op het circuit blijft ook van alles te doen dat publiek naar Zandvoort trekt, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer.
12: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Marco van Hier.
0: Florence and the Machine modereren zometeen dit programma. Eerst Green Day 21 Guns.

De zaterdagochtend van Kink. Afval op de radio, Suede and Trash. En over een uurtje nog een nummer over vuilnis van We This. Die wordt trouwens vroeger opgepikt, hè, het vuilnis, vanwege de warmte. Dat snap ik op zich ook wel. Ik moet direct denken aan de geuren bij de toiletten tijdens Pinkpop zondag. Ik weet niet of je er ook bij was, het was echt bloedheet. En ik rook niet alleen de dampende geur van urine. Ja, het is precies wat je nu denkt. Vandaag helaas van hoor, van die geur, want het is buiten weliswaar lekker zonnig, maar niet te warm, klein windje. Nu nog een graad of 19, vanmiddag richting de 25. De zon is wel scherp genoeg om je in 20 minuten te laten verbranden, dus even goed insmeren. Beloofd? Dan beloof ik je in te smeren, je trommelvliezen in met hele fijne alternative rock op de zaterdagochtend. Mijn naam is Marco, zometeen David Bowie. The View staat voor je klaar, maar eerst The Pretty Reckless.

0: Het is een bandshirt vandaag. Van de Foo Fighters. Nou, het is echt een heel sentimenteel verhaal. En misschien is het een beetje overdreven. Maar ik heb hem gekregen tijdens Pinkpop. Die Pinkpop Zondag, waar ik het net ook over had. Waren zij natuurlijk de afsluiter dit jaar. En tijdens het optreden van de band zag ik mijn zoon, die mee was, langzaamaan een beetje indutten. Het was een lange dag. Het was erg warm. En toen ineens was hij verdwenen. En toen kwam hij dus tijdens het concert terug met het shirt. Nou, hoe mooi wil je het hebben?
1: Deze week op Pink, tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: Rui Costa die stuurt een foto vanuit Sardinië met een shirt van de System of a Down. En Jorg die heeft een foto van het Bloodstock Open Air Festival. Dat moest het even opzoeken, maar dat is een metal festival in Derbyshire in UK. Met onder andere op het programma Lamb of God en Sepultura, Biohazard, Judas Priest. Heftig. En achter hem zie ik iemand met een racefiets outfit en een masker op. Nu al gezellig. Hij draagt zelf het shirt van Trivium. Het mogen duidelijk zijn, het festivalseizoen is natuurlijk in volle gang. Volgende week is er eentje dichter bij huis. Namelijk het Nirvana Thuisfeest. Geen metal, wel de Cooks, magazines. Onder andere John Coffee komt optreden en is er ook. En dan kreeg ik net twee tickets in mijn handen gedrukt. Met nadrukkelijk de mededeling, niet zelf houden Marco. Dus ik ga ze zo meteen maar weggeven dan. Hou even in de gaten.

0: of je ergens de geit doorheen hoort blaten. Als dat zo is, meteen als een man even de kingcap erbij pakken en een bericht deze kant op sturen. Heb ik het zo een beetje goed uitgelegd? Of, maar weet je wat? Ik laat het even uitleggen door een echte professional.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, zo op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Cooks naar John Coffee. Van de Is This naar Wodan Boys.

0: thuis lees je in de Kink app. Kink.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Hallo.
10: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
9: Ja hoor.
10: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
9: Tuurlijk.
10: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
9: Ja.
11: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
14: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Kink.
1: Volgens mij is de prijzigheid losgebroken met twee kaarten voor het Nirvana thuisfest in zijn mond. Kink. Ik zou hem even goed in de gaten houden, want het kan zomaar zijn dat hij zo meteen even heel snel langs de studio komt rondblaten en voorbij komt rennen. Dit is de zaterdagochtend van Kink met zometeen Muse, Feeling Good. Zeg dat. R.E.M. nu op de radio met Man on the Moon.

0: krijg alles bij het horen van World Party een soort van associatie met Mick Jagger. Dan vooral door de stem van de zanger. Alleen dan in een hele andere muzikale vorm. Toch gaat het om Ship of Fools, World Party. En zo voelt het ook wel een beetje als een wereldfeestje. Volgende week in Lierop.
1: Deze week op King. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: Het is een van het oudste pop- en rockfestival van ons land. Nou, is toch wel heel mooi om even mee te nemen. En vooral belangrijk. Echt een heel mooi idee vind ik dat het hele festival wordt dus volledig georganiseerd door vrijwilligers van het jongerencentrum Nirvana. Vandaar de naam. Mooi. Dus even kijken of Nout, ben je er wel eens geweest?
2: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben er 2 keer geweest al.
0: Dat is op zich ook niet heel gek, hè? Want jij woont slechts 25 minuten van Lierop vandaan, hè?
2: Ja, ongeveer één Gelderop. En ja, we zijn al een keer met de bus geweest. En nu was het fietsen, want we willen het laat gaan maken als ik het goed heb.
0: Je wil het laat gaan maken, ja? Is dat per definitie hetgene wat er gaat gebeuren? En hoe kom je dan terug?
2: Ja, dan zullen we ook moeten gaan fietsen. Want op een gegeven moment rijdt er natuurlijk geen bus meer. En die zal ook wel druk zijn. En ja, je denkt 25 minuten heen, dan moet het terug ook wel lukken. Ik weet niet hoe lang dat dan gaat duren.
0: Ja, waarschijnlijk een stuk langer, maar dat heb je dan toch niet in de gaten. Dus dat is wel lekker. Ja, je hebt het over de terugweg en dan de biergarten met een LP-bus. Die moet je even uitleggen.
2: Ja, nou ja, we zijn dus eerder wel op tijd teruggegaan. En toen kregen we berichten van, ja, je hebt toch echt wel een feestje gemist. Dat is een biergarten op het festival. En daar staat een LP-bus. Een man met heel veel plaat. En dat is toch echt wel het feestje tot stop, dat helemaal losgaat.
0: Oké.
2: Ja, dat moet je dus meemaken, blijkbaar.
0: Daar moet je bij zijn geweest.
2: Ja.
0: Oké, nou dan heb ik goed nieuws. Want dit wordt editie nummer 3 voor je. Je gaat er naartoe, Nout. Je krijgt 2 tickets voor me voor het Nirvana Tuinfeest. Volgende week dus in Lierop. Ben je volledig ontdaan? Nout, gaat het goed met je? O jee. Ik denk dat hij zo is geschrokken van dit nieuws dat hij... Oké, ik ga hem zo meteen maar even proberen te bellen dan. Deze band staat er ook. Naast de Koeks is het Wodan Boys en Dat Wil Je. Hebben ze het zelf over I Want It, The Magazines.

0: Een nummer die eigenlijk altijd goed klinkt, hè? Of het nou herfst, winter of zomer is. De Cranberries linger op Kink. Zometeen tijd voor het ANP-nieuws van 10 uur. Er is vannacht opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne geweest. Maar de vraag is natuurlijk waar. Is dat A, bij je buurman, B, op de camping in Frankrijk, of C, misschien wel in Aalsmeer? Je hoort het zometeen in een update van het ANP. En muziek voor je klaarstaan van onder andere Pearl Jam. Ja, al die shirts die we daarvan binnenkrijgen op de foto, moet even. Wat dacht je van Oides? Zometeen te horen op Kink.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: 10 uur. Kink. ANP nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vannacht was er opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne, deze keer in Aalsmeer, meldt AT5. Na de inbraak ging een groepje verdachten er vandoor en volgde een achtervolging door Amsterdam. Daar sprongen de inbrekers vanuit de auto het water in, waar ze alsnog werden aangehouden. De laatste tijd zijn er veel inbraken in brandweerkazernes. Supermarkten in ons land hebben hun zaakjes meestal goed voor elkaar, maar bij crisissituaties is het al snel chaos. Dat zeggen onderzoekers tegen RTL Nieuws. Alles is zo efficiënt geregeld dat de voorraden vaak klein zijn. Maar door stroomuitval of een cyberaanval zit je dan als winkel al snel met lege schappen, zeggen ze. Het NL-alert van de brand in een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos gisteravond is ingetrokken. Dat werd afgegeven omdat er veel rook en stank was door de brand. Naast het bedrijf ligt een pretpark, dat gaat vandaag gewoon open. Mensen die met de auto komen moeten nog even wachten. De weg ernaartoe is nog tot 12 uur afgesloten. Er zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro in het oosten van het land. Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarmee kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer.
7: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Marco van Heerden.
0: Met zometeen Dalla Dalla Bill, joh. Jack White voor je klaarstaan. Eerst Pearl Jam.

Ik heb het gewoon helemaal fout. Kom maar gewoon lekker vooruit. Met de midden bloot. Ik dacht namelijk dat dit nummer van Weezer, Teenage Dirtbag, van de film American Pie was. Maar dat klopt helemaal niet. Ik heb het nog even gedubbelcheckt. Het komt van de film Loser, begin Zero's, kwam hij uit. Ik denk dat de verwarring ontstaan is omdat de acteurs beide in de film Loser speelden. Waar dit nummer dus wel in is gebruikt. Die Jason Biggs die speelde Jim Levenstein in American Pie. En dan had je ook nog Mena Suvari. Ook zij speelde in American Pie. En haar stem hoor je dan weer terug in de track. Dus op zich is de verwarring niet heel gek, toch? Grappig is dat de track volledig geflopt is in Amerika. Maar in Europa wel een grote hit. En daarom onder andere te horen net op Kink. Weezer en Teenage Dirtbag. Die dirtbags die stonden eergisteren nog in de fik op de A2 lastig richting Eindhoven, de gekste. Volgeladen op een vrachtwagen die uiteindelijk vlam vatte. Dus de hele boel in de fik. En ineens werd de A2 een weg van asfalt. Ja, ik weet het, dat is heel flauw. Ik heb een geneesmiddel om dit soort grappen weg te spoelen. The Cure staat voor je klaar zometeen. En ook Bring Me The Horizon, die heeft een medicine.

Vampire Weekend. Hey, punk. Een liedje die echt net iets langer duurt dan 2 minuten. Zou dus officieel niet in aanmerking kunnen komen voor de King Shortcut. Zometeen direct na de zomerprogrammering. Dan pak ik elke vrijdagavond een moment om het kortste liedje van de week te zoeken. Die noem ik dan de King Shortcut, maar die moet dan wel korter duren dan 2 minuten. Deze gaat dus niet mee. Als je al suggesties hebt, mag je natuurlijk altijd deze kant op sturen. Hè? Pak de kick-up erbij, zie ik hem wel tegemoet. Het is de zaterdagochtend, het is 22:30. Mijn naam is Marco. En ik heb zometeen 3 liedjes nodig. 3 liedjes die beginnen met dezelfde letter. Alleen de vraag is even, welke letter is dat? Ik heb het over het Kink ABC. Ik ga even aan een rat draaien die normaal gesproken een flinke slinger krijgt van Elwin van Gestel. Die is even lekker met vakantie, dus ik mag hem doen. Dus ik ga even aan het draaien.

0: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. King.

0: Tom Petty en de Heartbreakers. Into the Great Wide Open. En dat festival vindt plaats over 19 dagen.
1: De zomer van Kink.
0: Zitten natuurlijk midden in het festivalseizoen. Op eiland Vlieland is daar het festival Into the Great Wide Open. En ik zou echt lekker je vakantieplannen gaan cancelen en daarheen gaan. Zeker als je richting Spanje gaat met de auto de komende dagen. Want daar worden flinke files verwacht door grenscontroles. En dan vooral voor mensen vanuit Italië, dus dat scheelt weer. Dit is in verband met de ruzie met Italië die ontstond nadat duizenden migranten natuurlijk de Spaanse grens bij Ceuta overstaken. Dus houd in de gaten als je vanuit Italië bijvoorbeeld richting Spanje gaat. Het kan zomaar eens druk worden. Corine die vraagt of er nog kaarten beschikbaar zijn voor Nirvana. Het tuinfeest wat volgende week gaat plaatsvinden. Onder andere met Eerst Wodan Boys en heel veel andere toffe acts. Ja, die heb ik dus al weggegeven. Maar volgens mij gaat Larissa straks de prijsgeit nog uitlaten. Dus houd even in de gaten. Dus geen tickets, wel net aan het Kink ABC-rad gedraaid. En die kwam uit op de letter R. En dat was nog best lastig kiezen, want ik heb echt heel veel toffe dingen voorbij zien komen. Martin die stuurt, geef mij maar Arctic Monkeys, Are You Mine? Oké, check, zet ik in de lijst. Thijs, zijn voorkeur gaat uit naar Rocking in the Free World. Zit in de auto, raampje open, heeft even zin in wat energie. Neil Young, zometeen dus in het Kink ABC op de letter R. Maar eerst, als je het daarover hebt, Roos wil Arcade Fire horen, Rebellion.

Het Kink ABC-rad kwam uit op de letter R. Daarom hoorde je net drie tracks die allemaal beginnen met diezelfde letter, namelijk Arctic Monkeys, Are You Mine? Arcade Fire, Rebellion. En deze van Neil Young, Rocking in the Free World. En dat doen ze ook echt oprecht. Dan heb ik het over de Psychedelic Porn Crumpets. Want ze stonden in maart al voor drie shows in de Melkweg. En ze komen terug, 21 november in de Maasilo. Mijn allereerste kennismaking met de band was het album High Fiscal Part 1 uit 2016. Er zijn ook nog eens een keer heel erg grappige titels die erop staan. Marmalade March, Found God in a Tomato, Lava Lamp Pisco. Of een dagje van And Now for the Whatchamacallit. Dat is de titel waar deze track op staat. Mocht je nog nooit eerder van deze gast hebben gehoord, dan hoop ik dat ik daar vandaag officieel verandering in ga brengen. Want wat is dit lekker. Zet je radio wat harder voor op Psychedelic Porn Crumpets. Dit is Him for a Droid.

0: Misschien moet ik dat zomaar eens even gaan doen. Of beter, Walking in the Sun. Het is namelijk 11 uur, tijd voor Larissa. Ik zag haar net binnenkomen rennen, dus ze zal zo meteen hier de plek gaan overnemen. En ik weet dat ze onder andere gaat beginnen met Kings of Leon. En volgens mij heeft ze ook Kyo voor je. Veel plezier met haar.
1: Kink. Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer heeft de politie 4 mannen aangehouden. Ze waren er in een auto vandoor gegaan en in Amsterdam sprongen 2 van de 4 in het water. Agenten hielden de 4 aan en namen de auto in beslag. Het was al de zoveelste inbraak in een brandweerkazerne in korte tijd. Of er wat is gestolen is niet bekend. Een zwaar gewonde bij een steekpartij in Meidrecht vannacht. Volgens RTV Utrecht is niet duidelijk wat er precies aan vooraf ging. In Den Haag werd vannacht geschoten in een huis en daarbij kwam een vrouw om het leven, de bewoonster. Intussen is in een ander huis een verdachte aangehouden. Nu het waterpeil in de Rijn tot een recordlage stand is gezakt, laat Duitsland het verbod op vrachtvervoer op zondag tijdelijk los. Geldt deze hele maand niet in 4 deelstaten. Anderen denken erover na. Door vrachtwagens ook op zondag te laten rijden, blijft de bevoorrading van winkels op peil, nu vervoer over water lastig is. En Rusland zegt dat het in Oekraïne een fabriek heeft aangevallen waar lange afstandswapens worden gemaakt. Met bewijzen komen ze niet en Oekraïne zegt er ook niets over. Kan een tegenreactie zijn omdat Oekraïne en Rusland vaak distributiecentra van een grote webwinkel aanvalt. Daar worden onder meer onderdelen voor drones verkocht. En dan het weer van weer online. Zonnig en warm, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En morgen wordt het nog iets warmer.
3: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Larissa Postma.
5: Zometeen nieuwe muziek op je zaterdagochtend. Mijn eerste Kings of Leon.

0: K-E-O-G-H, oftewel Kio.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, die zijn met Kio gestart. Goede naam als dat ook je achternaam is. That's Me hoorde je hier bij Kink. Nieuw werk van ze. Mocht je het fijn vinden, 22 augustus staan ze op Lowlands. Dan kan je ze live zien. En dat is absoluut een aanrader. Welkom op je zaterdagochtend hier bij Kink. Wouter appt dat hij er al een wandeling van 7 kilometer op heeft zitten. Vind ik knap. Kan je zeggen dat ik net mijn tweede koffie naar binnen heb geschoven. Verschil moet er wezen, hè? Er is hij hier en tot 3 uur genieten wij samen van de zomer van Kink. Een zomer die met deze temperatuur eigenlijk best wel vol te houden is. Fijn dat we even af zijn van die bloedhitte, al is het tijdelijk. Even afkoelen. Mocht je trouwens op vakantie zijn in een warm land en toch behoefte hebben aan een koele plek, ga dan naar een grot. Daar ligt de temperatuur vaak rond de 13 graden. Brengt mij trouwens op een idee. Zometeen gaan we even naar zo'n grot met Manfred & Sons. Ook Interpol hoor je zo naar Nirvana en All Apologies.

0: even niet werkt, dan is de Prodigy toch zeker wel jouw perfecte wake-up call.
1: De zomer van Kink.
0: Dat is even goed wakker worden. Laat het snoezen maar zitten. Hoe lekker je bed ook ligt. Je zaterdagochtend is lekker begonnen met Kink. En over bedden gesproken. Het maakt serieus uit waar je inslaapt, hè? Slecht bed doet geen wonderen voor je rug, geloof me. Maar misschien doet het wel wonderen voor de muziek. Zometeen een artiest die maandenlang in het roze prinsessenbed van zijn nichtje heeft geslapen. En ook muziek van Oasis komt eraan hier bij Kink.
1: Kink.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: $200 per maand, 80 bij 200 centimeter en helemaal roze met allemaal prinsessenfrutsels erop.
1: De zomer van Kink.
0: Dat was het bed waar Brandon Flowers maandenlang op heeft geslapen, het bed van zijn nichtje. Voor $200 per maand kon hij bij zijn zus terecht na een heftige break-up. En in dat roze prinsessenbed schreef hij met pen en papier Mr. Brightside. Nou, dat nummer dat betekende de breakthrough voor de Killers. Fame en glorie wachten. En de rest is geschiedenis, zoals ze zo mooi zeggen. Mooi, thank God ook voor die break-up en dat roze prinsessenbed. Anders hadden we misschien nooit Somebody Told Me gekregen. Dat nummer, dat hoort je net hier bij Kink. En ook hier bij Kink is het volop vakantietijd. De vakantie is trouwens echt een perfecte tijd om lekker tot rust te komen. Te doen wat je wil. Dat is in mijn geval ook heerlijk gamen. Mijn vriendin die vindt het absoluut nutteloos, maar gamen kan zeker wel nut hebben. Want zonder de game een rockband, je weet wel, die game waar je doet alsof je in een band speelt met zo'n plastic gitaar en drums, inspireerde de drie zussen die daardoor echt op muziekles gingen. Welke band zij hebben gevormd, hoor je zo naar de Black Keys en A Wild Child.

0: Virtual.
1: Als je net zoveel tijd spendeert aan echt gitaar spelen als aan dat stomme spel, dan kan je misschien later in een band spelen. Dat zei mijn moeder altijd toen ik Guitar Hero of Rockband speelde vroeger. Dat spel waar je op een plastic gitaar rocknummers meespeelt. Verslaafd was ik, echt compleet. Maar haar advies heb ik niet gevolgd, obviously. De zussen Villarreal wel. De Game Rock Band inspireerde ze om op muziekles te gaan. En dat bleek eigenlijk een hele goede keuze te zijn. Want die plastic gitaar, die hebben ze geruild voor het echte werk. En spelen voor de tv is spelen voor duizenden mensen op festivals geworden. The Warning hoorde hier bij Kink met Ritual. Nieuwe muziek. En van nieuwe muziek gaan we naar de 80's. Daar vinden we een band uit...
2: New York City.
1: Juist, ik heb het over de Talking Heads. Slippery People Alive hoor je nu hier bij Kink.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij vannacht in een huis in Den Haag. De bewoonster kwam om, de verdachte vluchtte, maar na een zoektocht werd hij in een ander huis gevonden, tegelijk met een wapen en de mogelijke vluchtauto. Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend. Enkele Duitse deelstaten grijpen naar een noodmaatregel, omdat er vanwege de droogte minder gevaren kan worden op de rivieren. Vrachtwagens mogen de hele maand ook op zondag rijden. Normaal is dat niet zo. Op die manier hopen ze de winkels te kunnen blijven bevoorraden, nu dat via het water moeilijk is. Bij een ongeluk in het Zeeuwse Westkapelle zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. De auto, waar 4 mensen in zaten, raakte van de weg en daarbij werd iemand naar buiten geslingerd. De bestuurder, een jongen van 19, wordt ervan verdacht dat hij het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij is zijn rijbewijs kwijt. En het is druk op de wegen in de vakantielanden, zegt de ANWB. Dat komt door mensen die nog op vakantie gaan, maar ook door terugkerend verkeer. In Italië is er vertraging naar de Brennerpas en richting Rimini. In Frankrijk sta je op delen van de A7 en de A9 naar het zuiden vast. En ook vanuit Bordeaux naar Spanje. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Larissa Postma.
12: De pulp van je sinaasappelsap verruilen we voor een muzikale pulp. Je hoort het nu. Kink.

0: Heerlijk zweven met die stem van Emily. Lithium van Evanescence hoorde je op je zaterdagmiddag hierbij.
1: De zomer van Kink.
0: De zomer van Kink. En misschien ben jij ook nog aan het zweven, rustig wakker aan het worden met de zon op je gezicht. Dat doen wij samen. Larissa hier en tot 3 uur duiken wij dieper de zaterdag in. De zaterdag waar jij zometeen kans maakt op een Kink special t-shirt. Hoe? Dat hoor je natuurlijk zo. Maar eerst hoor je iets wat er eigenlijk niet is. Of, nou ja, het is er wel, maar het wordt niet ingevuld. Namelijk negatieve ruimte. Ik heb laatst een stuk gelezen over negatieve ruimte in de muziek. En dat is super interessant. Want muzikanten die zijn snel geneigd om de gekste solo's eruit te gooien. De mooiste riffs. Maar het is ook heel erg mooi om af en toe even stilte te laten vallen. Momenten waar gaten in de muziek ontstaan. Maar die gaten die worden dan ook niet opgevuld. En een mooi voorbeeld daarvan hoor je in Walking on the Moon van The Police. Hoor maar. Dun, dun, dun. En dan niks. Prachtig. Door die stilte voelt het alsof je zweeft. Alsof je loopt over de maan. Dit is The Police.

0: Ferdinand, Know You Girls hier bij Kink.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Het is niet zomaar iets om je warm te houden of te dragen omdat het er mooi uitziet. Nee, jouw bandshirt is een statement. Het is een teken dat jij onderdeel bent van een community. Dat je mensen met een goede muzieksmaak zo op het eerste gezicht herkent, want zij dragen hetzelfde bandshirt als jou. Een bandshirt is niet zomaar een bandshirt, het is een geloof. En dat geloof vieren wij hier bij Kink de hele zomer lang. Als jij ons laat zien welk bandshirt jij draagt via de Kink-app en wij draaien de band die op jouw shirt staat, dan win jij een gloednieuw Kink Special T-shirt. Want ook hier bij Kink vormen wij een community en delen wij de liefde voor de gitaar. Dus stuur een foto via de Kink-app. Wie weet bel ik jou zometeen en draaien we jouw favoriete band.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken.

0: Legende King app. King.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1+1 gratis.

0: Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: King. Dit is het station van Muse. Interpol. Zomer van Kink.
7: Laat die band-shirts maar komen, dan maak jij kans op een Kink special t-shirt zometeen. Kink.

0: mine. Zo eindigt ze in ieder geval. Pom en hi.
1: Kink Band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: En everything is mine. Dat zou best wel eens zo kunnen zijn. Want dat Kink special t-shirt kan van jou zijn. Dat shirt, dat win jij als je laat zien wat je draagt. Dat klinkt fout. Ik bedoel, als jij laat zien welk bandshirt jij draagt. Als we jou bellen, draaien we de band die op jouw shirt staat. En win jij dat Kink special t-shirt. Dat scheelt als je even af wilt wisselen of de was moet draaien of zo. We gaan deze mooie zaterdag even bellen met Roos, die ook een foto heeft gestuurd van haar bandshirt.
2: Hallo?
0: Hallo, met Larissa van Kink. Spreek ik met Roos?
2: Ja.
0: Nice. Ik zie dat jij een leuke foto hebt verstuurd via de Kink-app.
2: Oh ja, die Patch Map shirtje zeker.
0: Zeker, ja. Twee engelvleugels die lijken op slagroom. Waarschijnlijk is het geen slagroom, maar ik heb trek. Vertel.
2: Ja, het zijn gewoon twee vleugels. Ja, met een beetje bollige... Weet ik het.
0: Een soort bolkjes.
2: Ja, ik weet het ook niet. Het is gewoon het logo van het album.
0: Ja, want welk album is het? En dit shirt, hoe lang heb je hem eigenlijk al? Het ziet er wel heel gaaf uit.
2: Een jaar of twee of zo. Vorige keer toen ze in de Ziggo stond, volgens mij.
0: Ik hoor het. Ja, het is nog vroeg, hè. Het is ook gewoon vroeg, ja. ik vind het zo'n gaaf shirt. Maar ja, dit kan natuurlijk niet het enige shirt zijn wat je hebt. Dus maak ik jou blij met een Kink special t-shirt.
2: Ja, die had ik nog niet.
0: Nou, bij deze heb je hem. En gaan we de patch draaien.
2: Super, dankjewel.

Zwevend met de White Lies, alhoewel de titel misschien wat anders zegt. Death hoorde je hier bij Kink. Zometeen gaan we knallen met de Kaizer Chiefs. Maar eerst hoor je Pennywise en Brohim op je zaterdagmiddag.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
6: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Betogers van Extinction Rebellion voeren weer actie op de A12 bij Den Haag. Zo'n 70 mensen zijn de weg opgelopen die de stad uitgaat. Eerder hadden ze zich met spandoeken en vlaggen verzameld op een kruising. Daar hielden ze het verkeer tegen, wat ze op veel getoeter kwam te staan. De actie was niet aangekondigd. Er is een man opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij twee steekpartijen vanochtend in Rotterdam. Daarbij raakten twee mensen gewond. De man zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De steekincidenten waren een half uur na elkaar. Volgens de politie reed de man in een auto van de ene naar de andere plek. De brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam is helemaal uit, meldt de brandweer. Het vuur ontstond gisteravond in een berg bouwafval en zorgde voor veel rook en stank. Vanwege de rookoverlast was de Maastunnel urenlang dicht. Een pretpark in de buurt kon vandaag open, maar is pas sinds 12 uur ook weer met de auto bereikbaar. En straks is in Amsterdam de World Pride March, een demonstratie voor meer gelijkheid voor LHBTI'ers, maar ook het vieren van de diversiteit. Duizenden mensen worden er verwacht. Er worden vlaggen meegedragen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. De tocht eindigt op het Museumplein. Daar is het slotconcert van World Pride. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Larissa Postma.
8: Intens genieten deze zaterdagmiddag. Doen we natuurlijk met de Keizer Chiefs.

Een viersnarig instrument uit de 17e eeuw. Een mandoline. Mooi, hè? R.E.M. maakte het instrument weer helemaal hip in de jaren 90. Ze gebruikten het in Losing My Religion, wat je net hoorde hier op je zaterdagmiddag bij Kink. Daar is ze hier en tot 3 uur knallen we door met allerlei soorten instrumenten, zoals een Hammond-orgel. Die hoor je zometeen bij Muse, maar eerst de nieuwste van Weezer. Dit is We Might As Well Be Strangers.

0: Vina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. En lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.

0: wij trappen het rond met tickets voor het Nirvana Tuinfeest. Als jij hem hoort, dan win jij die tickets.
1: Kink. Kink. Je hoort het. Je voelt het.

0: I fought the law and the law won. Tja, zo werkt het, hè?
1: Deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: En niet zomaar Nirvana Tuinfeest, maar de 50ste editie. Van 14 tot en met 16 augustus staan bands zoals East East, John Coffey, The Dirty Daddies en Higpi op de line-up. En jij maakt deze hele week kans op tickets voor dat festival. Ik kreeg een appje van Colinda en we gaan haar even bellen.
2: Hallo?
0: Goedemiddag, Colinda met Larissa van Kink. Hoi.
2: Hoi.
0: Hoi. Ik zie in je app dat het Nirvana Tuinfeest voor jullie niet alleen een leuke afsluiter van de vakantie zou zijn, maar het is ook een test.
2: Een test?
0: Ja, want jullie willen een tent testen?
2: Oh, ja, dat klopt. Ja, ik heb een tweedehands tent op de kop geslagen, die we voor het festival seizoen. Mijn oude die is versleten.
0: Oké, okay, ja.
2: Dus we willen een nieuwe gaan testen op Nirvana Tuinfeest.
0: Oké, okay. Ik vind dat eigenlijk best wel een mooi terrein om zo'n tweedehands festivaltent eigenlijk te gaan testen. Ik vind het een goeie.
2: Ja. Wij ook.
0: Ja, jullie gaan dat doen?
2: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Die tickets, die zijn voor jullie. Ik ben wel heel erg benieuwd, want ik vind het een spannende test. Of die gaat staan en dat soort dingetjes. Dus laat vooral ook even weten hoe het allemaal is gegaan.
2: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: All right, top. Veel plezier daar, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei.

yourself of sin, reinig jezelf van zonde en begin dan met een schone lei. Diepe tekst op muziek wat heerlijk zomers klinkt. Je hoorde de Kink XL van deze week. Je hoorde hem dus extra vaak. Nieuwe muziek van de Britse Yard Act en New Beginnings. Van New Beginnings gaan we zo meteen naar een flinke dosis karma. En waar wraak zoet is, is karma een nou ja, goed, je weet het. Je hoort het hier in de zomer van Kink na Gun en a Word Up op je zaterdagmiddag.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Extinction Rebellion houdt onaangekondigd de A12 bij Den Haag bezet. Rond het middaguur gingen tientallen activisten de tunnelbak van de Utrechtse baan in. Met spandoeken en borden zetten ze hun vaste ijskracht bij. Een stop op fossiele brandstof. Een woordvoerder zegt dat XR volgende maand een grotere actie op de A12 in de planning heeft. Het waterschap en de glastuinbouw kijken naar mogelijke oplossingen voor de droogte. Sinds een paar dagen mag er onder meer in het Westland geen water meer uit sloten en kanalen worden gehaald. Het zorgt voor veel stress bij de tuinders. Een van de opties is om zoet oppervlaktewater met tankwagens naar het gebied te rijden. De Iraanse Nationale Garde zegt dat de Straat van Hormuz pas weer open gaat als Amerika akkoord gaat met de Iraanse voorwaarden. Daarin mogen schepen uit Iran niet langer worden geblokkeerd en blijft Amerika uit de buurt van de belangrijke zeestraat. Dat Amerika met Oman onderhandelt over de Straat van Hormuz staat daar volgens Iran buiten. En PSV heeft de Japanse international Kodai Sano's vastgelegd. Hij tekent voor 5 jaar. Sano speelde de afgelopen 3 jaar bij NEC. Zelf noemt hij zijn transfer de ideale vervolgstap in zijn carrière. Ik ga voor PSV strijden met alles wat ik in me heb, zegt hij. PSV had hem al een tijdje in het vizier en verwacht veel van hem. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden en een beetje wind. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Larissa Postma.
13: Nieuw werk van Nothing But Thieves hoor je zo meteen.

0: levensstijl, oftewel Bohemian.
1: De zomer van Kink.
0: Zoals heel Nederland ben ik in de ban van B&B vol liefde. En als je het ook een beetje volgt, dan weet jij precies aan wie ik het woord boheems wil koppelen. Dat is namelijk aan Nisha Tara, een van de single B&B-eigenaren. Met haar chalet in Frankrijk waar niks moet en alles mag. Heerlijk. Eigenlijk ook een beetje zoals wij hier bij Kink doen in het weekend. Niks moet, alles mag. Er is hier op je zaterdagmiddag en ook wij gaan vrij gevochten aan de slag. Zometeen schudden we alles los, alle weekstress, alle vakantie, irritaties omdat je opgescheept zit met je partner. En dat losschudden, dat doen we met Florence and the Machine na de Beatles en Helter Skelter.

0: Greatness hier bij Kink. Wist je trouwens dat het alfabet ontstaan is uit de eerste twee letters van het Griekse alfabet, namelijk alfa en beta?
1: Kink.
0: En dat vieren wij in het Kink ABC. Iedere vier uur geven wij een grote draai aan het Kink ABC-rad. Daaruit komt een letter. En aan jou de vraag om met die letter je favoriete nummer door te geven via de Kink-app, gaan wij hem zo meteen draaien. Voordat ik die opdracht aan jou geef, eerst een hele grote draai aan dat rad.
1: S. Het Kink ABC.
0: De letter S. De opdracht is duidelijk. Wij zoeken nummers met de letter S. Zometeen meer daarover. Dan gaan wij die nummers dus draaien. Ook muziek van P.O.D. en Youngblood komt eraan.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nee!

Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: Kink.
1: We zijn op zoek naar nummers met de letter S in het Kink ABC. Ik ben benieuwd naar jouw suggestie.
0: Kink.
1: Dan horen we die misschien zometeen. Maar eerst POD en Youth of the Nation hier bij Kink.

0: kwam zo ontzettend vaak Suburban Requiem binnen van Youngblood. En dat begrijp ik eigenlijk wel. Kink. Prachtig nummer en een nummer met de letter S. Daar zijn we naar op zoek in het Kink ABC. Maar Suburban Requiem hoorde je net hier op je zaterdagmiddag. En dat betekent dat wij naar andere suggesties gaan kijken. Gelukkig zijn er heel veel mooie suggesties binnengekomen. Onder andere die van Marty, die heeft laatst de film Into the Wild gekeken. Een echte aanrader, schrijft hij met uitroeptekens. Heel veel uitroeptekens trouwens. Ik moet hem nog zien, moet ik eerlijk bekennen. Het is een schande, ik weet het, maar goed. Op de soundtrack van die film staat Eddie Vedder met Society. En dat is het eerste nummer met de letter S. Ook de suggesties van Anne en Patrick hoor je zo meteen hier in de zomer van Kink. Tijdens het Kink ABC.
1: Het Kink ABC.
2: Met de letter S.

Eddie Vedder, sad supermarket song van Moses and the Firstborn en A Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Dat zijn de drie nummers met de letter S in het Kink ABC deze zaterdagmiddag. Zometeen bij Lisa Konings een nieuwe draai aan het rad met een nieuwe letter en jij bepaalt welke nummers met die letter wij gaan horen. Ook maak je kans op een Kink Special T-shirt. Genoeg redenen dus om te blijven hangen hier bij Kink deze zaterdag. Ik ben er morgen weer tussen 11 en 3. Hopelijk tot dan. En zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Daan Blankamp. Extinction Rebellion heeft geheel onverwacht de A12 bij Den Haag geblokkeerd. Maar de politie heeft de actievoerders 1 voor 1 weggehaald. Ze zijn met bussen afgevoerd en de A12 is dus weer vrij. Extinction Rebellion gebruikt deze plek wel vaker om te demonstreren. En daarmee vragen ze aandacht voor het klimaat. Er is een grote bosbrand bij het Gardameer in Italië, dat ook een belangrijke vakantiebestemming is voor Nederlanders. Het vuur en de rook zijn zo heftig dat zeker 200 mensen geëvacueerd zijn. Ze verbleven in een hotel en vakantiehuisjes. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Er was weer een drone-incident in een NAVO-land. Dit keer ontplofte er een bij een belangrijke gasleiding in Bulgarije. Die loopt van Turkije via Bulgarije naar Oekraïne en raakte niet beschadigd. De premier zegt dat er nu uitgezocht wordt van wie die drone was. Deze week waren er ook al incidenten met drones in Duitsland. En een opvallende poging tot diefstal vannacht in Delft. Dieven probeerden daar een lading illegale sigaretten terug te stelen. De sigaretten waren namelijk eerder in beslag genomen en de bestelbusjes waarin ze zaten stonden bij het politiebureau, achter het hek. De verdachten werden betrapt en zijn opgepakt, meldt RTL. Dan het weer van Weer Online. Er is volop zon, het is droog en de temperatuur is zo'n 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen opnieuw zonnig en dan nog een stuk warmer.

0: Bak in de Cake van Violet Grohl.
1: De zomer van Kink.
0: En sowieso een goede tip als je buiten gaat eten, zo met het prachtige weer. Zorg dan wel dat je alles gewoon goed kunt afdekken. Want het wespenseizoen is weer in volle kracht, kan ik uit ervaring vertellen. Ja, goedemiddag, Lize hier op deze mooie zaterdagmiddag. En ik snap het ook als je je t-shirt hebt uitgedaan met deze temperaturen en je nu bijvoorbeeld op je balkon of in je tuin zit. Morgen wordt overigens nog beter. Maar als je toch een foto stuurt met wat er op je shirt staat als je hem nog aan hebt, dan maak je kans op een gloednieuw Kink-shirt en jouw verzoekje op de radio. En dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. Laat vooral van je horen via de Kink-app. En wat je sowieso gaat horen is Royal Blood. Lights Out krijg je naar de Cardigans.
1: Kink.

schattige You and Me song van The One It Eyes. En ja, zo hier op de radio, muziek van The Haunted Youth, Death Wish hoor je zo meteen. En over 3 minuten krijg je ook deze van Stone Temple Pilots.

zoopje bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de koks naar John Coffee. Van is dit naar

0: Legende Kink App. Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nieuw. De Melanzane Pizza.

0: 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar €2,95.

Wat wel duidelijk is als je naar dit nummer luistert, is dat je nog zoveel weerstand kan voelen van uitstel komt toch altijd weer afstel. Maybe Tomorrow van Stereophonics op de warme zaterdagmiddag. En ik kan niet genoeg benadrukken dat je ook vandaag weer een Kink shirt kan winnen als je via de Kink app een foto stuurt met daarop het band shirt dat je aan hebt. Dus dan win je een shirt en win je ook nog je favoriete artiest op de radio. En zo op de radio krijg je muziek van Queens of the Stone Age en van Foo Fighters. Maar nu eerst is het Reunion van M83.

Een ode aan volumptueuze vrouwen. A Whole Lotta Rosie van AC/DC. Ja, met zometeen op Kink About You van The Pretty Reckless. En na het ANP-nieuws van 4 uur hoor je ook deze van de Manic Street Preachers.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Er zijn twee mannen opgepakt voor een steekpartij vanochtend in Meidrecht, tussen Amsterdam en Utrecht. Agenten troffen daar een zwaargewonde man aan van 30 jaar. Hij is er nog altijd slecht aan toe, zegt de politie. Die zoekt nog uit of de mannen elkaar kennen en wat het motief voor de steekpartij was. De politie heeft ongeveer 50 klimaatactivisten van de A12 gehaald. Ze liepen om 12 uur de weg op en bleven daar ongeveer 2 uur zitten. Daarna kreeg de politie de opdracht om ze weg te halen en af te voeren met een bus. De demonstratie van Extinction Rebellion was niet aangekondigd. Op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig komt een speciale radar die drones van een grotere afstand kan zien aankomen. Aanleiding is een incident van deze week waarbij een drone met explosieven uit de lucht werd gehaald door medewerkers. Het vliegveld van Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger. En de bosbrand die deze week woedde in Valkenswaard is weer opgelaaid, schrijft Omroep Brabant. Wandelaars zagen rookpluimen en sloegen meteen alarm. De brandweer heeft het vuur intussen gedoofd, maar is nog wel aan het nablussen. Ook wordt een aantal bomen voor de zekerheid gekapt. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Vanavond blijft het lang lekker. En morgen krijgen we hetzelfde als vandaag, maar dan warmer. 28 tot 32 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Lisa Konings.
5: Met zometeen About You van The Pretty Reckless. Na het Design for Life van de Manic Street Preachers.

0: Wolf Mother en Joker en de Thief.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, goedemiddag, Lisa hier op deze heerlijke zaterdagmiddag, waarop Romy de voorbereidingen aan het treffen is voor de barbecue en Max nog in dubio is of hij vanavond toch zijn auto gaat wassen of niet vanwege de droogte. Dilemma's waar zeker nu toch goed bij stilgestaan dient te worden en niet alleen in het zuiden van dit continent. Maar goed, daarover gesproken, je krijgt zo About the Class of Pompeii van Bears Den, maar nu eerst is dit My Sharona van de Nek.
1: Kink.

0: Minority van Green Day. Kink. Ja, en zometeen ga ik een nieuw Kink t-shirt weggeven. Het is namelijk tot en met 16 augustus iedere dag Bandshirt dag op Kink. En dat betekent dat als jij een foto van je outfit stuurt naar mij via de Kink app, dat je dan kans maakt op een shirt. En ook nog eens je favoriete artiest op de radio. Dat zometeen, net als Ready to Go van Republica en ook deze van The War on Drugs.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs.

0: Way. Dit is Kink met nieuwe muziek van Anti Shikari. Find out the hard way.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
2: Hallo.
0: Goedemiddag, Harry.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik zag een foto van jou voorbij komen in de Kink app.
2: Ja.
0: Waarop jij een band shirt draagt. Wat staat erop?
2: Ja, mijn brood en een zwaar brood, mens.
0: Ben je een groot fan?
2: Ja.
0: Dan heb ik in principe twee goede nieuwtjes. Eén,
2: okay.
0: Je wint een Kink shirt.
2: Die heb ik nog niet.
0: Nou, dan bij deze. En ik ga Herman Brood op de radio draaien.
2: Ja, top.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

0: Zo, we zijn wakker. Killing in the Name van Rage Against the Machine. Ja, en zo na de hinderlijke, maar toch wel broodnodige actuele onderbreking van het ANP-nieuws van 5 uur. My Number van Vos. En ook over een paar minuten deze van Franz Ferdinand.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam is een mars begonnen op de laatste dag van de World Pride. Duizenden mensen lopen dwars door de stad naar het Museumplein. Het is een protest tegen mensen die queers niet accepteren en hen intimideren. In sommige landen is homoseksualiteit zelfs strafbaar, zoals Pakistan en Afghanistan. Extinction Rebellion heeft verteld waarom ze de A12 in Den Haag blokkeerden. Het was om de bosbranden in Europa. Die zijn het directe gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen, zegt Extinction Rebellion. Er waren zo'n 50 actievoerders op de A12. De politie heeft ze na 2 uur allemaal weggehaald. En die bosbranden die zijn er onder meer bij het Gardameer in Italië. Daar moesten zeker 200 mensen uit hun hotel of vakantiehuisje. Het gebied is ook populair bij Nederlanders. En ook in eigen land zijn er nog bosbranden. Onder meer die bij het Limburgse Venray en het Brabantse Valkenswaard laaien soms weer op. En Lionel Messi kon zijn tranen nauwelijks bedwingen tijdens de eerste wedstrijd van Argentinië op het WK. En nu is ook duidelijk waarom. Zijn vader lag op sterven en is nu overleden. Hij was 68 en speelde een belangrijke rol. Zo onderhandelde hij met clubs waar Messi speelde. Barcelona, Paris Saint-Germain en Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en dan warmer dan vandaag. 27 tot 32 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Lisa Konings.
0: Met zometeen My Number van Vos. Na This Fire van Franz Ferdinand.

0: Teardrop van Massive Attack. En dit nummer voelt heel erg heavy.
1: De zomer van Kink.
0: Maar dat werd het ook tijdens het opnemen. Want tijdens de opnames leerde Elizabeth van de Cocteau Twins, die de vocals doet op dit liedje, dat haar ex-vriend Jeff Buckley was overleden. Wat het nog meer zwaarte en verdieping geeft. Het is, als je het mij vraagt, echt een perfect nummer op ieder mogelijke manier. En ja, goedemiddag, Lisa hier met de beste alternatieve muziek. Waaronder van The White Stripes en ook Love Like Blood van Killing Joke. Hoor je na Ifs, Buts en Maybes. Nieuwe muziek van Cloud Surfers.
1: Kink.

0: van dit jaar tot nu toe in ieder geval. Ramin dus van Sam Fenner en Olivia Dean. Ja, met zometeen Last Night van The Strokes. En ook deze van Ozzy Osbourne hoor je over een paar minuten.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf

je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën. Kink.

Kink op deze zonnige zaterdagmiddag. Dit is Running with the Devil van Van Halen. Met zometeen de muziek van Eels. No Gain for the Soul krijg je na. Ja, toch wel iets dat vrij ongelegen situaties oplevert op dagen als vandaag. Dit is namelijk I Lost My Shadow van Is This.

0: Je was dus zo droog, dat kan ik je in ieder geval wel garanderen. Hanging Out to Dry van Florence Road was dat. Met zo na het ANP-nieuws van 6 uur fijne nieuwe muziek. En tevens ook de Kink XL van deze week. Yardag met New Beginnings, die ga je zo meteen horen. En ook over een paar minuten deze banger. I'm your pain while you repay.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Mensen met een kapotte bakfiets van Baboe moeten nu echt in actie komen, anders is er straks niks meer te halen. Dat zegt een club die hun belangen behartigt. Die wijst erop dat de fabrikant uitstel van betaling heeft gevraagd en dan volgt meestal faillissement. Daarom wordt de massaclaim eerder ingediend bij Baboe. Bij een grote politieactie in Spanje is een bende mensensmokkelaars opgerold. Er werden bijna 80 mensen opgepakt. De bende zou duizenden mensen van Afrika naar Europa hebben gebracht en daar flink aan verdiend hebben, soms wel €12.000 per persoon. De bende wordt ook verdacht van drugsmokkel. In een klimbos in het Brabantse Diede bij Os is een man meters naar beneden gevallen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Andere mensen mochten ondanks het ongeluk wel gewoon doorgaan met klauteren. En duizenden mensen hebben in Amsterdam meegelopen in een mars dwars door de stad. Dat deden ze op de laatste dag van de World Pride. De mars was bedoeld om solidariteit te kweken en de zichtbaarheid van de gay community te vergroten. De deelnemers zijn inmiddels op het Museumplein en daar begint zo het slotconcert. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden.
6: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Koning.
0: Met zometeen nieuwe muziek van Yardag. Je hoorde na Sad But True van Metallica.

0: Als ik nog een keer geboren zou mogen worden en dan als man met een rockambities, dan hoop ik echt dat ik met zo'n stem word geboren. Want deze klankkleur is zo'n monument voor de 90s en ook de vroege Zero's. Creed with arms wide open.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, goedenavond. Dit is Kink en ik ben Lisa. Tot 7 uur ben ik bij je met de beste alternatieve hits van onder meer Oasis. En ook Coming Down That Road van The Def hoor je zometeen na Master and Servant van Depeche Mode.
1: Kink.

0: Pork and Beans van de Weezer. En even een kleine call to action, want pak je telefoon erbij, want ik ga me nu even uitsloven. Ja, straks weer 3 liedjes achter elkaar met dezelfde letter. En om te beslissen welke letter het wordt, ga ik hier aan dat enorme in de weg staande rad draaien dat altijd in de weg staat in de studio. Nou, dan gaan we. Loop er even heen. Ja? Komt-ie.
1: Hey.
0: Ik ben dus op zoek naar liedjes met de letter G. App wat jou te binnen schiet door via de Kink app. Dan hoor je hem zo meteen misschien wel voorbij komen in het Kink ABC. En wat je sowieso gaat horen is That's Me van K.O. En ook deze van Tenacious D. Goed.

nemen. Een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken.

0: augustus in Lierop. En deze week maak je op Kink kans op tickets. Alle details lees je in de Kink-app. Kink.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Een liedje dat eigenlijk als het aan Anthony Kiedis had gelegen nooit zou zijn uitgekomen. Maar producer Rick Rubin vond dit tussen het werken van de band. En ook zeker vanwege de persoonlijke nood van het zoeken naar smack onder de brug aan de rand van de stad, heeft Rubin Kiedis toch weten te overtuigen om hem op het album te zetten. Under the Bridge van Red Hot Chili Peppers was dat.
1: Het King ABC.
0: Ja, ik heb aan het rad gedraaid net en daar kwam de letter G uit. En dat betekent dat je jouw verzoekje beginnend met de letter G kon en trouwens ook kan insturen via de King app. En dan hoor je hem misschien zo meteen in dit rijtje voorbij komen. En dat geldt in ieder geval voor het verzoekje van Tom. Want zijn suggestie is om het poppunk anthem van Bowling for Soup te draaien. Dit is Girl All the Bad Guys Want.
1: Het King
2: ABC.

Natuurlijk ook eentje van een Nederlandse bodem met de letter G. Geezer Glamour Danger van Wodan Boys. En de boss kan in geen enkel lijstje natuurlijk ontbreken. Dus ook in dit Kink ABC, beginnend met de letter G,

in het Kink ABC met de letter G. Bruce Springsteen en Glory Days. En nu gaan we terug naar de letter C. Dit is nieuwe muziek van Muse. Cry Again.

0: door de Muse en Cry Again. Kink. En na het ANP-nieuws van 7 uur hoor je hier het beste uit de Kink-album Top 1000. En zometeen het album Bleach van Nirvana. Met daarop een cover van een Nederlandse band. En ook deze hoor je over een paar minuten.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wauw.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: of doneer.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
7: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp.
9: Wielrenster Demi Vollering heeft de macht gegrepen in de Tour de France voor vrouwen. Ze won de 8e etappe en pakte ook de gele leiderstrui. Ze moet morgen op de laatste dag een voorsprong verdedigen van 8 seconden. De Tour eindigt in Nice met een rit van 100 kilometer en een paar venijnige klimmen. Op het Museumplein in Amsterdam is het slotconcert van de World Pride aan de gang. De laatste festiviteit van het evenement. Duizenden mensen liepen daarvoor mee in een mars om aandacht te vragen voor solidariteit en zichtbaarheid van de LHBTQI+-gemeenschap. Ze droegen onder meer vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. De drone die vandaag over Bulgarije vloog was vermoedelijk van Oekraïne. De drone kwam neer bij de Zwarte Zee, waar Oekraïne wel vaker aanvallen uitvoert op de Russen. Dat zegt het Bulgaarse ministerie van Defensie. De drone kwam uiteindelijk tot ontploffing bij een gaspijpleiding. Niemand raakte gewond. En een prima start van het nieuwe eredivisieseizoen voor Telstar. Ze wonnen met 2-1 bij NEC. Dat strijdt voor een plek in de Champions League. Telstar stond dan na een halve minuut op voorsprong en gaf de winst niet meer uit handen. Vanavond zijn ook Go Ahead Eagles tegen Willem II, PSV Fortuna en AZ moet tegen ADO. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden.
7: Kink, Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
10: Kink.
7: Kink.
10: Nummer 620.

0: Dus doet.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Bij u.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker van Albert
2: Heijn. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed. King.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Italië is een automobilist met opzet op een groep wielrenners ingereden. 5 fietsers raakten gewond, van wie 1 ernstig. De automobilist vond dat ze in de weg reden en hij wilde er langs. En dat gebeurde kennelijk niet naar zijn zin, waarop hij 2 keer op ze inreed. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor wielrenster Demi Vollering ligt de winst in de Tour de France voor het grijpen. Ze veroverde vandaag de gele leiderstrui en moet morgen een voorsprong verdedigen van 8 seconden. Vollering zegt dat ze er helemaal klaar voor is. De laatste etappe is bij Nice, dat is een rit van bijna 100 kilometer. In het Himalaya-gebergte in Nepal zijn 5 lichamen gevonden. Waarschijnlijk zijn die van bergbeklimmers die al 9 maanden vermist zijn. De groep waarmee ze waren werd getroffen door een lawine. Een deel van de groep werd gered, maar van die 5 werd niets meer vernomen. Er wordt nu uitgezocht of zij het ook echt zijn. En TikTok heeft de muziek verwijderd uit een filmpje van president Trump. Hij gebruikte een liedje van Taylor Swift en die is op verzoek van Taylor weggehaald. Het filmpje werd 4 dagen geleden op TikTok gezet en heeft nu geen geluid meer. Te zien is hoe Trump en zijn vrouw Melania op een balkon naar vuurwerk kijken. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar vannacht wordt het fris, 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Zo rond de 30 graden wordt het dan.
4: Kink, Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album tot 1000.
6: Kink. Number 12.
7: Who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier!
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In België is een man overleden op een festival dat ook door Nederlanders wordt bezocht. Het wordt vlak over de grens met Breda gehouden. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent en kon niet meer gered worden. Het driedaagse festival is vooral bedoeld voor Antillianen en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Het amateurvoetbal in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de start van het nieuwe seizoen. Want de velden liggen er door de droogte niet zo goed bij, dat schrijft Omroep West. De clubs willen de velden besproeien, maar dat mag niet, want er is een verbod. Het is dus de vraag of er straks wel gespeeld kan worden op gras. Een autodief is in het Brabantse Uden ingereden op een politiewagen en daarbij is een agent gewond geraakt. De agenten wilden kort daarvoor de autodief stoppen, die reed toen nog met een caravan. Een andere inzittende koppelde de caravan los, daarna ontstond een achtervolging gevolgd door de crash. De dieven zijn nog niet gepakt. En de gepromoveerde clubs in de eredivisie kennen nog geen lekkere start. Zo verloor Cambuur gisteren met 4-0 van Excelsior en vanavond werd Willem II met 4-1 weggespeeld door Go Ahead Eagles. Alleen ADO Den Haag mag nog hopen op een beter begin. Zij spelen als derde promovendus vanavond tegen AZ. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar als de zon straks weg is, dan wordt het fris, 12 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Dan wordt het zo rond de 30 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken.

0: in de Kink app. Kink.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Kink.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts €0,95.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne en Rusland moeten stoppen met aanvallen op de Zwarte Zee. Die oproep doet Turkije, dat ook gebruik maakt van de zee. Eerst werden alleen havens en marineschepen onder vuur genomen, maar tegenwoordig ook gewone schepen. De Turken vinden dat het nu veel te gevaarlijk wordt op de Zwarte Zee. Op een camping in Duitsland is een explosie geweest. De boel ging de lucht in toen iemand aan het koken was op gas. 10 mensen raakten gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. Het zijn jonge mensen. Het ongeluk was in het zuiden van Duitsland op de camping van een festivalterrein. Er laaien nog altijd brandjes op in het Limburgse natuurgebied waar afgelopen week een grote bosbrand was. Trekkers met duizenden liters water rijden af en aan om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt. Het Limburgs landschap zegt tegen regiozender L1 dat regen nu heel welkom is, maar dat zit er voorlopig niet in. En landskampioen PSV heeft een moeizame start in de Eredivisie. Ze kwamen tegen Fortuna Sittard achter na een blunder van verdediger Flamingo. Maar die herstelde zijn fout en scoorde de gelijkmaker. Uiteindelijk wist PSV in eigen huis niet te winnen. Het werd in de slotfase uiteindelijk toch nog 2-2. Dan het weer van Weer Online. Nu de zon weg is, koelt het snel af. Het wordt vannacht zo rond de 12 graden. Morgen krijgen we weer een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het warmer dan 30 graden.
6: Kink. Heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso. Omdat elke rit telt.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Frank. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Amsterdam is op straat een gewonde man gevonden. Lijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Volgens Amsterdamse media is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, waarschijnlijk een man, is nog niet gepakt. Op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. In het westen van Canada zijn 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor een enorme bosbrand. Het vuur verplaatst en verspreidt zich snel en een deel van het gebied zit zonder stroom. De brand werd gisteren ontdekt en verwoestte al bijna 100 vierkante kilometer natuur en is nog niet onder controle. En de start van het nieuwe voetbalseizoen kan je voor landskampioen PSV een teleurstelling noemen. Na de afgang in de Johan Cruijffschaal tegen AZ kwam PSV vanavond in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 2-2. Fortuna's gelijkmaker viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. Kink.

Kink Alternative Rock Radio. Kink XL. Dit is de Kink XL.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. In West-Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege grote natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, huizen zijn verwoest en meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten. In sommige gebieden is ook de stroom uitgevallen. Het vuur woedt al sinds gisteren en verspreidt en verplaatst zich snel. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een ongeluk met een helikopter. Het toestel stortte neer in een natuurpark bij Rio de Janeiro en vloog in brand. In de helikopter zaten 3 Colombiaanse vrouwen uit 1 familie plus de piloot. Ze hebben de crash niet overleefd. In het verbrande natuurgebied in Noord-Limburg bidden ze voor regen, want nog altijd laaien er kleine brandjes op. Om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt, wordt het gebied dag en nacht in de gaten gehouden. Tractoren rijden af en aan met duizenden liters water, meldt de Limburgse omroep L1. En na het veroveren van de Johan Cruijffschaal vorig weekend gaat AZ vrolijk door met winnen. In de Eredivisie was AZ vanavond met 2-0 te sterk voor het gepromoveerde ADO Den Haag. Landskampioen PSV stelde teleur. Ze speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Fortuna Sittard. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden.
0: Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Turkije maakt zich zorgen over vrachtschepen in de Zwarte Zee. Die worden steeds vaker geraakt door Russische of Oekraïnse drones, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije vindt het te gevaarlijk worden in de Zwarte Zee en heeft Oekraïne en Rusland daarom gevraagd om elkaar daar niet meer aan te vallen. Duizenden mensen zijn op de vlucht voor natuurbranden in het westen van Canada. Huizen zijn verwoest, inwoners moeten worden gered door de hulpdiensten en de overheid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Volgens Canadese media woeden er momenteel meer dan 100 branden in het gebied. Zo'n 2000 hulpverleners zijn ermee bezig. In het Brabantse Udem is een agent gewond geraakt nadat een autodief weigerde te stoppen en op hem inreed. De politie wilde de auto met caravan controleren, maar die stopte niet. In plaats daarvan werd de caravan losgemaakt en ging de auto er snel vandoor. De gestolen wagen is later leeg teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV slecht is begonnen aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerden ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen: AZ-ADO Den Haag 2-0, Go Ahead Eagles Willem 2 4-1 en NEC Telstar 1-2. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. King. Alternative Rock Radio.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een Russische aanval op een van de NAVO-landen. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat dat niet zou gebeuren zolang Rusland in oorlog is met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten sluiten een kleine aanval de komende jaren nu toch niet meer uit. President Poetin zou de NAVO ermee op de proef willen stellen. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen, 3 vrouwen en de piloot. Het toestel kwam neer in een nationaal park dat populair is onder toeristen. Volgens Braziliaanse media waren de 3 Colombiaanse vrouwen familie van elkaar, een oma, moeder en dochter. Meer dan 20.000 inwoners van West-Canada moeten hun huizen verlaten vanwege natuurbrand in het gebied. De overheid waarschuwt dat de vuurzee zich ongelooflijk snel verspreidt. De brand is sinds het begin van de dag al bijna dubbel zo groot geworden. In totaal woeden er meer dan 100 verschillende branden in de provincie. En Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze valse beschuldigingen over hun voorzitter Gianni Infantino gaan aanvechten. Infantino raakte in opspraak door zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Daarbovenop kwam het verhaal over een vertrekpremie voor zijn minnares toen hij nog de baas van de UEFA was. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. Kink.